Bueno, ba, hori zapata moratio politano, para merezken batzuru da Brasmus Parlan, para merezken batzuru da. Brasmus batzuk batzuk da gero, gauto, gauto, batzuk da zidenezkan batzuk dut batzuk da, eta batzuk da, gero ditzen batzuk da. Gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, gauto, g